0: Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie aanwezigheid. Voor het voorbereiden van al jullie werk van de afgelopen weken hier vandaag. Mijn groep en ik hebben gekozen voor Iedereen is dood behalve wij, van Ben Zegers. Dit is niet een gebruikelijk monument. Het roept de vraag op of het überhaupt wel een monument is. De manier waarop we begrijpen wat wel en wat geen monument is, kan worden verbreed. Het analyseren van de kunst van Ben Zegers dat hier voor de markthal staat, ondersteunt deze bewering. Iedereen is dood behalve wij bevraagt een monumentale typologie. De manier waarop dingen typisch zijn. Eén gedeeld idee over hoe dingen onder een bepaald begrip worden herkend of geclassificeerd. Iedereen is dood behalve wij is alles behalve typisch en kan zowel positief als negatief geïnterpreteerd worden. Het onthoudt het verleden en zijn mensen. De markt, de koper, de verkoper en de gemeenschap. Het was een interessante uitdaging voor ons om te landen en ons te concentreren op een enkel begrip voor wat de echte betekenis of het verhaal achter het kunstwerk is. Terwijl we aan onze gidsen werkten, werd deze uitdaging duidelijk. Door ons verschillend onderzoek, interpretaties en interesses te combineren, schetsen we de context. Markeren we waar en waarom we vandaan komen, vanuit welk gezichtspunt dan ook. Of dat nu koloniaal is, of het gebruik van kunst om onze emoties vast te leggen voor de wereld om ons heen. De noodzaak om onze persoonlijkheid en ons verleden te rechtvaardigen. Was een gemeenschappelijke grond die we hadden binnen onze interesses en ons onderzoek gidsen. Als publiek zijnde zouden we je graag willen vragen om na te denken over onze onderzoeksvraag. Waarom voelen we behoefte om te markeren dat we hier waren?
1: Tothom és mort llevat de nosaltres. Un títol fort per una obra pública aïllada que passa desapercebuda. Una obra que mostra la necessitat que tenim la societat de l'Oest de marcar i justificar amb peces físiques d'on venim. El meu parer és que sentim aquesta urgència per definir puig que estem completament desarrelats i desarrelades. Estem recordant un moment en què treballarem junts amb la terra. Un lligam que fa temps hem perdut a causa de la nostra cobdícia. Jo vinc, en part, d'una gent, una terra fatxenda i recalcitrant. La meva llengua ha sobreviscut per damunt de tot gràcies a l'església i la noblesa. És una llengua prestigiosa, com la ballarina de Degas, una de les referències de l'obra de Zegers. Prestigiosa com l'acte d'escriure la història de manera imparcial, el privilegi d'arxivar, de promulgar la nostra persona. De dir qui som i què hem fet per arribar a l'actualitat. La facultat d'editar la història. Pot ser pel fet que sóc forastera, però em sembla una manera aliena de commemorar un mercat i un poble. Recordem d'on venim, fem-ho amb dignitat i intenció, tenint en compte també el present.

Het is 15 oktober. Dit is Resistor Radio. En ik ben Suzanne. En zoals altijd bij Resistor Radio zetten we muziek van vrouwen, van queers, de non-binaries in de spotlight. En dit was Nahid Akhtar met Naughty Boy. Een heel grappig nummer. Ze is een van de bekendste zangeressen uit Pakistan. Dus ik dacht, die gaan we laten horen. Zoals ik al zei, vandaag is 15 oktober. De wereld staat in brand, zoals eigenlijk bijna altijd. Albert Heijn zit nog steeds midden in de cyberaanval. En brengt eigenlijk best wel weinig naar buiten. En ik vond het toch best wel raar om een soort van schappen leeg te zien gisteravond. Want we vinden het eigenlijk zo normaal dat er gewoon altijd voedsel is. En ineens dacht ik, wow, we zijn zo kwetsbaar. Dus toen mijn huisgenoot vanochtend voorstelde om een soort van greenhouse in onze tuin te bouwen, zodat we tomaten en paprika's konden planten. En ja, toen was ik wel echt heel erg voor. Dus ik wil wel meehelpen met het opbouwen. We hebben een hele mooie tuin. En ik hou van tomaten, dus ja. let's go naar de volgende nummer. A Murder Ballad. Heel komisch. Laten we doorgaan.

Marcia Griffiths met Tell Me Now. Marcia, Queen of Reggae, wordt ze ook wel genoemd. Komt uit Jamaica. En ze is ook echt, ja, gewoon als je foto's van haar opzoekt, ze is echt baas. En volgens mij is ze ook een van de... Was ze een van de best verkopende of succesvolle vrouwelijke reggae-artiesten. Er is ook een documentaire over haar uit 2011. Het heet Reggae God Soul. En het was featured bij de BBC. Zou ik wel eens een keer willen zien. En de eerste nummer wat je net hoorde van deze drie nummers was... een murder ballad van, even kijken, ik moet even haar naam opzoeken hoor, want ze is echt even kijken. I Didn't Know The Gun Was Loaded by Patsy Montana. Zij was ook een van de eerste vrouwelijke country zangeressen die echt bekendheid kreeg in Amerika. En ze kwam dus uit een gezin van 10 broers, waarvan zij dus de enige vrouw was. Ik kan me gewoon niet voorstellen hoe het is om in een gezin van 10 op te groeien, laat staan in een gezin van 10 jongens. Ik ben zelf met alleen een zus opgegroeid en dat was dat heeft ook hectische tijden gekend, dus moet je nagaan. Ik vind het ook altijd grappig dat je kan best wel vaak merken wanneer iemand met broers is opgegroeid. En ik weet niet precies waaraan, maar het is een soort van houding. Misschien ook de snelheid van eten. Want ik weet niet, mensen, ik denk dat je gewoon vaak geleerd hebt, als je bijvoorbeeld als vrouw of ja gewoon met broers bent opgegroeid, dan ja, het eten is zo weg, weet je wel. Ik bedoel, die jongens hebben vaak, vooral als in de puberteit, zijn gewoon super honger, onstilbaar. Dus dan moet je ook wel gewoon... Ja, you gotta step up your game. Dus ja, ik weet niet. Of ja, gewoon dat ze vaak misschien wat ruwer spelen of zo. Of ruwe grappen maken. Dit hoeft natuurlijk niet altijd waar te zijn. Maar ja, ik denk...

Dat ik zelf niet opgegroeid ben met een man überhaupt in het gezin. Ja, kan ik... Ja, zie ik soms wel verschillen met mensen die dat wel zijn. Oké, ja, misschien wel genoeg gepraat. Ik kan zo weer verder praten. Ik had ook wat oude muziek. Ja, deze radioshow van deze keer is best wel... Ik heb gewoon wat meer in het verleden gegraven. En ik heb ook wat muziek meegenomen uit Saigon. Of in ieder geval Vietnam, het oude Vietnam. Ik heb thuis een plaat van... Ja, Saigon Supersound heet het. En er zijn een soort van allemaal nummers opnieuw uitgebracht eigenlijk. Gewoon weer gerestaureerd en zo. En ja, daar heb ik een paar van meegenomen. Dus even kijken wel wat we gaan spelen. Oh ja, en ook nog een paar Pakistaanse muziek. Want daar zat ik ook eigenlijk wel lekker in. Ik denk dat ik nu ga spelen... Ja, misschien nog wel eentje van Nazia Hassan. Ook een bekende in de Pakistaanse muziek. En dit is Kushi. Sorry voor mijn uitspraak als ik het niet goed uitspreek. Oké.

ja, de laatste was voor Dame. Zo heet het nummer. Van de plaat Saigon Super Sound. Ja, de laatste paar nummers, behalve eentje, waren allemaal van Vietnamese artiesten. Er zat ook een Indonesisch nummer tussen. maar wat ik leerde eigenlijk door naar deze oude Vietnamese muziek te luisteren, was eigenlijk ook wel een stukje geschiedenis. Want ik vond het zo grappig toen ik dit jaren geleden voor het eerst hoorde, bijvoorbeeld dit laatste nummer, dat je zoveel Europese invloeden hoort. Ik bedoel, je hoort Spaans, natuurlijk ook Frans, want het is een Franse kolonie geweest. En die hebben ook zo hun dingen achtergelaten. Muziek, stokbrood, ook heel veel nare dingen. Je hoort ook vaak een beetje weemoed doorheen, vind ik, bij sommige nummers. Wat ik eigenlijk wel interessant vond. Want wat blijkt is dat veel mensen toenertijd, Vietnamese mensen, vluchten. Want het land werd in twee gesplitst, natuurlijk tussen Noord en Zuid. Waarvan het noorden communistisch was en het zuiden gesteund door Amerika en Europa. Een hele heftige oorlog. En toen zijn er dus veel mensen gevlucht van ook het noorden naar het zuiden. Omdat dat relatief dan vrijer was. Althans, dit is ons altijd verteld. Ook op school. Ik weet niet. Ik was er niet bij, maar daar had je wat meer artistieke vrijheid. En die zijn dus muziek gaan maken. Maar die mensen misten natuurlijk ook hun thuis. Dus ja, dat verwerkten ze dan in hun muziek. En daar namen ze ook Franse invloeden mee. En andere Europese invloeden. En ik weet niet, dat is gewoon best wel een mooie een mix geworden. En ze zijn niet allemaal van hele goede kwaliteit. Maar het is ook de nummers, zou ik zeggen, audio technisch gezien. Maar ik vond ze toch wel heel erg mooi om te laten horen. En ik hou ook wel een beetje van dat knapperige in de muziek. Dat vond ik eigenlijk al een mooi stukje geschiedenis. En ik ga nu even kijken wat ik nog meer heb meegenomen. Want ja, ik weet niet. Ik zat dus ook een beetje op NTS te luisteren. En ik zat heel erg in een soort van heel veel naar Pakistaanse, Vietnamese, ook Thaise muziek te luisteren. Maar dat komt volgende keer. Dat vind ik wel leuk om een show aan toe te wijden. Toen kwam ik ook even kijken. Ja, dit nummer van Runa Laila tegen. Zij is een Pakistaanse zangeres. Vrolijk, leuk. En ik ga het nu draaien.

Oh ja, ik had nog één nummer meegenomen. En ik vond dat zo'n grappig nummer, omdat het deed me denken aan zoveel verschillende dingen. Het heet Boom Boom van Nazia en Soheb Hassan. Het is Pakistaanse popmuziek. Ja, het is gewoon heel grappig om te luisteren. Dus ik ga het nu opzetten. Ik heb ook denk ik nog maar tijd voor twee nummers. Maar ja, dan moet je maar zelf even bedenken wat je er doorheen hoort ook.

Ja, hoorde je er ook dus niet Donna Summer in? Met I Feel Love. Ik vond het echt heel erg op elkaar lijken. En wat ik ook heel erg leuk vind, is dat er zit zo'n bel in, weet je wel. En dat is echt zo Nick Cave-achtig geluid, vind ik. Met die Red Hand. Hoe heet dat nummer? Die openingsnummer van Peaky Blinders. Ja, ik vond het heel grappig om zo te vinden. Wacht, ja, hier kan je luisteren. Ik heb namelijk I Feel Love ook hier. Toch? Dat klinkt best wel een beetje.

dit was het weer voor deze keer. Ik ben benieuwd waar ik de volgende keer mee aankom. Want deze keer was het eigenlijk heel erg geïmproviseerd, maar ik vond het eigenlijk ook wel heel erg leuk. Ja, volgende keer is Mariette er weer voor Resister Radio. En die laat ook altijd dingen horen die ik echt nog nooit heb gehoord. Wat ik heel leuk vind. Voor de laatste paar minuutjes laat ik gewoon Donna Summer even afspelen. En tot de volgende keer. Ik vond het weer leuk. Ciao.

0: Bij ons draait alles om techniek en teamwork. Als monteur werk je met...
1: Warm Radio. Advertisement. Sponsored by Albert Heijn.

Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hey. Hey. Hallo. Hallo. Dit is Dr. Klangendom. En we hebben een nieuwe jingle. Dit is de nieuwe jingle van Dr. Klangendom. Meteen al. Dr. Klangendom. Dr. Klangendom.